0: Vandaag actueel.
1: Het beeld op het netvlies van een donkere stad naar een beeld van een stad met een blauwe lucht, met gelukkige mensen. Dat was wat ik in mijn hoofd wilde bereiken en dat is gelukt.
0: Iedere zaterdag van 2 tot 4.
2: Dus het is niet zo van, oh ja, we gaan even 6-8 weken op de lauren liggen. En dat was het dan.
0: Met Constant Nuitens en Joep Peters.
3: Dat zijn dingen, dat ze er toch graag mee terugvallen. We hebben nog maar 2 bestuursleden.
4: Een jong iemand hebben ze dat, ja. Kunnen ze altijd gebruiken. Ja.
3: Zo is het. Ja. Het hoppen jong in elk geval, Constant.
4: Dat is wel.
5: Vanuit Cascade in Vilt, vandaag actueel. Je

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 8 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. Het beeld van de heilige Camillus aan de T-splitsing van de Heuvel en de Vaalserhaagweg in Vaals wordt gerestaureerd. Het beeld, afkomstig van het voormalige klooster, raakte beschadigd doordat meerdere verflagen door vocht en weersinvloeden loslieten. Het comité Kruisen Gemeente Vaals neemt de restauratie op zich. Eerst moet de steen drogen. Daarna wordt het beeld, dat volgens het comité is gemaakt door kunstenaar Frans Giesenbrock, zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat hersteld. De politie gaat vooralsnog niet uit van een misdrijf bij het dodelijke schietincident op de Brusselse weg in Maastricht. Maandagavond werd daarna melding rond 21 uur een overleden persoon aangetroffen. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen. Het onderzoek loopt nog. Over de identiteit van het slachtoffer en de precieze omstandigheden is nog niets bekend. Burgemeester Nicole Ramakers van Gulpen-Wittem verdedigt de keuze om de gemeenteraad achter gesloten deuren bij te praten over de opvang van asielzoekers. Volgens haar is tijdens die bijeenkomst geen geheime lijst met mogelijke opvanglocaties gedeeld. 5 raadsleden van oppositiepartijen verlieten de bijeenkomst uit onvrede. Ramakers betreurt dat omdat zij daardoor een deel van de toelichting hebben gemist. Een concrete opvanglocatie is er nog niet. En dan nog het weerbericht. Vandaag wordt er uitzonderlijk warme lucht aangevoerd, waarbij de maximumtemperatuur lokaal mogelijk de 30 graden kan halen. De lucht is droog, dus het zal niet benauwd aanvoelen. Er is wat sluiterbewolking en het blijft droog. In de avond komt er wat meer bewolking. Er staat een zwakke tot matige wind, kracht 2 tot 3, uit het zuidoosten.
2: Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag!

TV. Het belangrijkste nieuws uit het Heuvelland. Met actualiteiten uit Valkenburg, Meersen, IJsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Vaals en Maastricht. Dichtbij, actueel en betrouwbaar. Vandaag nieuws. Iedere werkdag om 6:30 op TV.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 9 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. Het beeld van de heilige Camillus aan de T-splitsing van de Heuvel en de Vaalserhaagweg in Vaals wordt gerestaureerd. Het beeld, afkomstig van het voormalige klooster, raakte beschadigd doordat meerdere verflagen door vocht en weersinvloeden loslieten. Het comité Kruisen Gemeente Vaals neemt de restauratie op zich. Eerst moet de steen drogen. Daarna wordt het beeld, dat volgens het comité is gemaakt door kunstenaar Frans Giesenbroek, zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat hersteld. De politie gaat vooralsnog niet uit van een misdrijf bij het dodelijke schietincident op de Brusselse weg in Maastricht. Maandagavond werd daarna melding rond 21 uur een overleden persoon aangetroffen. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen. Het onderzoek loopt nog. Over de identiteit van het slachtoffer en de precieze omstandigheden is nog niets bekend. Burgemeester Nicole Ramakers van Gulpen-Wittem verdedigt de keuze om de gemeenteraad achter gesloten deuren bij te praten over de opvang van asielzoekers. Volgens haar is tijdens die bijeenkomst geen geheime lijst met mogelijke opvanglocaties gedeeld. 5 raadsleden van oppositiepartijen verlieten de bijeenkomst uit onvrede. Ramakers betreurt dat omdat zij daardoor een deel van de toelichting hebben gemist. Een concrete opvanglocatie is er nog niet. En dan nog het weerbericht. Vandaag wordt er uitzonderlijk warme lucht aangevoerd, waarbij de maximumtemperatuur lokaal mogelijk de 30 graden kan halen. De lucht is droog, dus het zal niet benauwd aanvoelen. Er is wat sluiterbewolking en het blijft droog. In de avond komt er wat meer bewolking. Er staat een zwakke tot matige wind, kracht 2 tot 3, uit het zuidoosten.
2: Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag!

0: Vandaag actueel.
1: Het beeld op het netvlies van een donkere stad naar een beeld van een stad met een blauwe lucht, met gelukkige mensen. Dat was wat ik in mijn hoofd wilde bereiken en dat is gelukt.
0: Iedere zaterdag van 2 tot 4.
2: Dus het is niet zo van, oh ja, we gaan even 6-8 weken op de lauren liggen. En dat was het dan.
0: Met Constant Nuitens en Joep Peters.
3: Dat zijn dingen, dat ze er toch graag mee terugvallen. We hebben nog maar 2 bestuursleden.
4: Jong iemand hebben ze daarvoor, ja. Kunnen ze altijd gebruiken. Ja.
3: Zo is het. Ja. Het hoppen jong in elk geval, Constant.
4: Dat is wat.
5: Vanuit Cascade in Vilt, vandaag actueel. Je

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 10 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. Het beeld van de heilige Camillus aan de T-splitsing van de Heuvel en de Vaalserhaagweg in Vaals wordt gerestaureerd. Het beeld, afkomstig van het voormalige klooster, raakte beschadigd doordat meerdere verflagen door vocht en weersinvloeden loslieten. Het comité Kruisen Gemeente Vaals neemt de restauratie op zich. Eerst moet de steen drogen. Daarna wordt het beeld, dat volgens het comité is gemaakt door kunstenaar Frans Giesenbrock, zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat hersteld. De politie gaat vooralsnog niet uit van een misdrijf bij het dodelijke schietincident op de Brusselse weg in Maastricht. Maandagavond werd daarna melding rond 21 uur een overleden persoon aangetroffen. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen. Het onderzoek loopt nog. Over de identiteit van het slachtoffer en de precieze omstandigheden is nog niets bekend. Burgemeester Nicole Ramakers van Gulpen-Wittem verdedigt de keuze om de gemeenteraad achter gesloten deuren bij te praten over de opvang van asielzoekers. Volgens haar is tijdens die bijeenkomst geen geheime lijst met mogelijke opvanglocaties gedeeld. 5 raadsleden van oppositiepartijen verlieten de bijeenkomst uit onvrede. Ramakers betreurt dat omdat zij daardoor een deel van de toelichting hebben gemist. Een concrete opvanglocatie is er nog niet. En dan nog het weerbericht. Vandaag wordt er uitzonderlijk warme lucht aangevoerd, waarbij de maximumtemperatuur lokaal mogelijk de 30 graden kan halen. De lucht is droog, dus het zal niet benauwd aanvoelen. Er is wat sluiterbewolking en het blijft droog. In de avond komt er wat meer bewolking. Er staat een zwakke tot matige wind, kracht 2 tot 3, uit het zuidoosten.
2: Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag!

0: Vandaag actueel.
1: Het beeld op het netvlies van een donkere stad naar een beeld van een stad met een blauwe lucht, met gelukkige mensen. Dat was wat ik in mijn hoofd wilde bereiken en dat is gelukt.
0: Iedere zaterdag van 2 tot 4.
2: Dus het is niet zo van, oh ja, we gaan even 6 weken op de lauren liggen. En dat was het dan.
0: Met Constant Nuitens en Joep Peters.
3: Dat zijn dingen, dat ze er toch graag mee terugvallen. We hebben nog maar 2 bestuursleden.
4: Jong iemand hebben ze daarvoor, kunnen ze altijd gebruiken.
3: Ja. Zo is het. Ja. Het hoppen jong in elk geval, Constant.
4: Dat is wel.
5: Vanuit Cascade in Vilt, vandaag actueel.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 11 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. Op de plek van de voormalige basisschool De Kring in De Heeg in Maastricht moeten 34 appartementen komen. De gemeente heeft daarvoor een intentieovereenkomst gesloten met RO Groep. Het plan bestaat uit maximaal 6 bouwlagen en richt zich onder meer op starters en kleinere huishoudens. Eerst wordt onderzocht of het plan haalbaar is. In oktober worden omwonenden geïnformeerd. Het beeld van de heilige Camillus aan de T-splitsing van de Heuvel en de Vaalser Haagweg in Vaals wordt gerestaureerd. Het beeld, afkomstig van het voormalige klooster, raakte beschadigd doordat meerdere verflagen door vocht en weersinvloeden loslieten. Het comité Kruisen Gemeente Vaals neemt de restauratie op zich. Eerst moet de steen drogen. Daarna wordt het beeld, dat volgens het comité is gemaakt door kunstenaar Frans Giesenbrock, zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat hersteld. De politie gaat vooralsnog niet uit van een misdrijf bij het dodelijke schietincident op de Brusselse weg in Maastricht. Maandagavond werd daarna melding rond 21 uur een overleden persoon aangetroffen. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen. Het onderzoek loopt nog. Over de identiteit van het slachtoffer en de precieze omstandigheden is nog niets bekend. En dan nog het weerbericht. Vandaag wordt er uitzonderlijk warme lucht aangevoerd, waarbij de maximumtemperatuur lokaal mogelijk de 30 graden kan halen. De lucht is droog, dus het zal niet benauwd aanvoelen. Er is wat sluiterbewolking en het blijft droog. In de avond komt er wat meer bewolking. Er staat een zwakke tot matige wind, kracht 2 tot 3, uit het zuidoosten.
2: Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag!

TV, het belangrijkste nieuws uit het Heuvelland. Met actualiteiten uit Valkenburg, Meersen, IJsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Vaals en Maastricht. Dichtbij, actueel en betrouwbaar. Vandaag nieuws. Iedere werkdag om 6:30 op TV.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 12 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. Op de plek van de voormalige basisschool De Kring in De Heeg in Maastricht moeten 34 appartementen komen. De gemeente heeft daarvoor een intentieovereenkomst gesloten met RO Groep. Het plan bestaat uit maximaal 6 bouwlagen en richt zich onder meer op starters en kleinere huishoudens. Eerst wordt onderzocht of het plan haalbaar is. In oktober worden omwonenden geïnformeerd. Het beeld van de heilige Camillus aan de T-splitsing van de Heuvel en de Vaalser Haagweg in Vaals wordt gerestaureerd. Het beeld, afkomstig van het voormalige klooster, raakte beschadigd doordat meerdere verflagen door vocht en weersinvloeden loslieten. Het comité Kruisen Gemeente Vaals neemt de restauratie op zich. Eerst moet de steen drogen. Daarna wordt het beeld, dat volgens het comité is gemaakt door kunstenaar Frans Giesenbrock, zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat hersteld. De politie gaat vooralsnog niet uit van een misdrijf bij het dodelijke schietincident op de Brusselse weg in Maastricht. Maandagavond werd daarna melding rond 21 uur een overleden persoon aangetroffen. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen. Het onderzoek loopt nog. Over de identiteit van het slachtoffer en de precieze omstandigheden is nog niets bekend. En dan nog het weerbericht. Vandaag wordt er uitzonderlijk warme lucht aangevoerd, waarbij de maximumtemperatuur lokaal mogelijk de 30 graden kan halen. De lucht is droog, dus het zal niet benauwd aanvoelen. Er is wat sluiterbewolking en het blijft droog. In de avond komt er wat meer bewolking. Er staat een zwakke tot matige wind, kracht 2 tot 3, uit het zuidoosten.
2: Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag!

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 1 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. Valkenburg aan de Gul wil duidelijkheid over 15 miljoen euro die over is van een steunregeling voor ondernemers na de overstromingen van 2021. Van de beschikbare 18 miljoen euro is volgens burgemeester Daan Prevo een groot deel niet uitgekeerd. Hij vindt dat ondernemers te weinig hebben gekregen. De gemeente heeft het Rijk en de provincie gevraagd wat er met het resterende geld gebeurt. Op de plek van de voormalige basisschool De Kring in De Heeg in Maastricht moeten 34 appartementen komen. De gemeente heeft daarvoor een intentieovereenkomst gesloten met RO Groep. Het plan bestaat uit maximaal 6 bouwlagen en richt zich onder meer op starters en kleinere huishoudens. Eerst wordt onderzocht of het plan haalbaar is. In oktober worden omwonenden geïnformeerd. Het beeld van de heilige Camillus aan de T-splitsing van de Heuvel en de Vaalser Haagweg in Vaals wordt gerestaureerd. Het beeld, afkomstig van het voormalige klooster, raakte beschadigd doordat meerdere verflagen door vocht en weersinvloeden loslieten. Het comité Kruisen Gemeente Vaals neemt de restauratie op zich. Eerst moet de steen drogen. Daarna wordt het beeld, dat volgens het comité is gemaakt door kunstenaar Frans Giesenbrock, zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat hersteld. En dan nog het weerbericht. Vandaag wordt er uitzonderlijk warme lucht aangevoerd, waarbij de maximumtemperatuur lokaal mogelijk de 30 graden kan halen. De lucht is droog, dus het zal niet benauwd aanvoelen. Er is wat sluiterbewolking en het blijft droog. In de avond komt er wat meer bewolking. Er staat een zwakke tot matige wind, kracht 2 tot 3, uit het zuidoosten.
2: Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag!

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 2 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. Valkenburg aan de Geul wil duidelijkheid over 15 miljoen euro die over is van een steunregeling voor ondernemers na de overstromingen van 2021. Van de beschikbare 18 miljoen euro is volgens burgemeester Daan Prevo een groot deel niet uitgekeerd. Hij vindt dat ondernemers te weinig hebben gekregen. De gemeente heeft het Rijk en de provincie gevraagd wat er met het resterende geld gebeurt. Op de plek van de voormalige basisschool De Kring in De Heeg in Maastricht moeten 34 appartementen komen. De gemeente heeft daarvoor een intentieovereenkomst gesloten met RO Groep. Het plan bestaat uit maximaal 6 bouwlagen en richt zich onder meer op starters en kleinere huishoudens. Eerst wordt onderzocht of het plan haalbaar is. In oktober worden omwonenden geïnformeerd. Het beeld van de heilige Camillus aan de T-splitsing van de Heuvel en de Vaalser Haagweg in Vaals wordt gerestaureerd. Het beeld, afkomstig van het voormalige klooster, raakte beschadigd doordat meerdere verflagen door vocht- en weersinvloeden loslieten. Het comité Kruisengemeente Vaals neemt de restauratie op zich. Eerst moet de steen drogen. Daarna wordt het beeld, dat volgens het comité is gemaakt door kunstenaar Frans Griesenbrock, zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat hersteld. En dan nog het weerbericht. Vandaag wordt er uitzonderlijk warme lucht aangevoerd, waarbij de maximumtemperatuur lokaal mogelijk de 29 graden kan halen. De lucht is droog, dus het zal niet benauwd aanvoelen. Er is wat sluiterbewolking en het blijft droog. In de avond komt er wat meer bewolking. Er staat een zwakke tot matige wind, kracht 2 tot 3, uit het zuidoosten. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 3 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. Valkenburg aan de Geul wil duidelijkheid over 15 miljoen euro die over is van een steunregeling voor ondernemers na de overstromingen van 2021. Van de beschikbare 18 miljoen euro is volgens burgemeester Daan Prevo een groot deel niet uitgekeerd. Hij vindt dat ondernemers te weinig hebben gekregen. De gemeente heeft het Rijk en de provincie gevraagd wat er met het resterende geld gebeurt. Op de plek van de voormalige basisschool De Kring in De Heeg in Maastricht moeten 34 appartementen komen. De gemeente heeft daarvoor een intentieovereenkomst gesloten met RO Groep. Het plan bestaat uit maximaal 6 bouwlagen en richt zich onder meer op starters en kleinere huishoudens. Eerst wordt onderzocht of het plan haalbaar is. In oktober worden omwonenden geïnformeerd. Het beeld van de heilige Camillus aan de T-splitsing van de Heuvel en de Vaalser Haagweg in Vaals wordt gerestaureerd. Het beeld, afkomstig van het voormalige klooster, raakte beschadigd doordat meerdere verflagen door vocht- en weersinvloeden loslieten. Het comité Kruisen Gemeente Vaals neemt de restauratie op zich. Eerst moet de steen drogen. Daarna wordt het beeld, dat volgens het comité is gemaakt door kunstenaar Frans Griesenbrock, zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat hersteld. En dan nog het weerbericht. Vandaag wordt er uitzonderlijk warme lucht aangevoerd, waarbij de maximumtemperatuur lokaal mogelijk de 29 graden kan halen. De lucht is droog, dus het zal niet benauwd aanvoelen. Er is wat sluiterbewolking en het blijft droog. In de avond komt er wat meer bewolking. Er staat een zwakke tot matige wind, kracht 2 tot 3, uit het zuidoosten. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: Hallo Meersen.
1: Wij zijn ZLV Zuid-Limburg vandaag.
2: This is my church. This is where I heal my

is where I heal my hurts. It's in natural growth.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 4 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. Valkenburg aan de Geul wil duidelijkheid over 15 miljoen euro die over is van een steunregeling voor ondernemers na de overstromingen van 2021. Van de beschikbare 18 miljoen euro is volgens burgemeester Daan Prevo een groot deel niet uitgekeerd. Hij vindt dat ondernemers te weinig hebben gekregen. De gemeente heeft het Rijk en de provincie gevraagd wat er met het resterende geld gebeurt. Op de plek van de voormalige basisschool De Kring in De Heeg in Maastricht moeten 34 appartementen komen. De gemeente heeft daarvoor een intentieovereenkomst gesloten met RO Groep. Het plan bestaat uit maximaal 6 bouwlagen en richt zich onder meer op starters en kleinere huishoudens. Eerst wordt onderzocht of het plan haalbaar is. In oktober worden omwonenden geïnformeerd. Het beeld van de heilige Camillus aan de T-splitsing van de Heuvel en de Vaalser Haagweg in Vaals wordt gerestaureerd. Het beeld, afkomstig van het voormalige klooster, raakte beschadigd doordat meerdere verflagen door vocht- en weersinvloeden loslieten. Het comité Kruizengemeente Vaals neemt de restauratie op zich. Eerst moet de steen drogen. Daarna wordt het beeld, dat volgens het comité is gemaakt door kunstenaar Frans Griesenbrock, zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat hersteld. En dan nog het weerbericht. Vandaag wordt er uitzonderlijk warme lucht aangevoerd, waarbij de maximumtemperatuur lokaal mogelijk de 29 graden kan halen. De lucht is droog, dus het zal niet benauwd aanvoelen. Er is wat sluiterbewolking en het blijft droog. In de avond komt er wat meer bewolking. Er staat een zwakke tot matige wind, kracht 2 tot 3, uit het zuidoosten. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 5 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. Valkenburg aan de Geul wil duidelijkheid over 15 miljoen euro die over is van een steunregeling voor ondernemers na de overstromingen van 2021. Van de beschikbare 18 miljoen euro is volgens burgemeester Daan Prevo een groot deel niet uitgekeerd. Hij vindt dat ondernemers te weinig hebben gekregen. De gemeente heeft het Rijk en de provincie gevraagd wat er met het resterende geld gebeurt. Op de plek van de voormalige basisschool De Kring in De Heeg in Maastricht moeten 34 appartementen komen. De gemeente heeft daarvoor een intentieovereenkomst gesloten met RO Groep. Het plan bestaat uit maximaal 6 bouwlagen en richt zich onder meer op starters en kleinere huishoudens. Eerst wordt onderzocht of het plan haalbaar is. In oktober worden omwonenden geïnformeerd. Het beeld van de heilige Camillus aan de T-splitsing van de Heuvel en de Vaalser Haagweg in Vaals wordt gerestaureerd. Het beeld, afkomstig van het voormalige klooster, raakte beschadigd doordat meerdere verflagen door vocht- en weersinvloeden loslieten. Het comité Kruisengemeente Vaals neemt de restauratie op zich. Eerst moet de steen drogen. Daarna wordt het beeld, dat volgens het comité is gemaakt door kunstenaar Frans Griesenbrock, zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat hersteld. En dan nog het weerbericht. Vandaag wordt er uitzonderlijk warme lucht aangevoerd, waarbij de maximumtemperatuur lokaal mogelijk de 29 graden kan halen. De lucht is droog, dus het zal niet benauwd aanvoelen. Er is wat sluiterbewolking en het blijft droog. In de avond komt er wat meer bewolking. Er staat een zwakke tot matige wind, kracht 2 tot 3... uit het zuidoosten. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.
1: Hallo Heuveland, ik hou van je.
2: Tot 6 uur met het nieuws uit het Heuveland en Maastricht. Vandaag nieuws.
3: Vandaag nieuws. Vandaag nieuws.

Total Touch, Forgive, Won't Forget uit 1999. Welkom bij Vandaag Nieuws van ZLV Zuid-Limburg. Vandaag op deze dinsdag, de 29e september. Wat fijn dat je weer luistert. Tot 6 uur verzorgen we speciaal voor jou het recente nieuws uit het Heuveland en uit Maastricht. En we gaan aandacht besteden aan de dodelijke schietpartij op de Brusselse weg gisteravond in Maastricht. En achtergronden van de breuk in de Meersense coalitie. We beginnen met het nieuws van deze dag. Je krijgt een actueel weerbericht en we blikken vooruit op het ZLV-nieuws om 6:30 zometeen. Maar eerst Adrian Gurvitz en...

0: was Adrian Gurewitz. Die naam zul je helemaal niks zeggen, maar het liedje is toch wel een kleine hit geweest in Amerika in 1982. Nou, dat hoorde je allemaal in Vandaag Nieuws van ZLV. En wij gaan door naar...
1: Het nieuws van de dag.
0: De politie gaat vooralsnog niet uit van een misdrijf bij het dodelijke schietincident op de Brusselse weg in Maastricht. Gisteravond werd daar na een melding rond 9 uur een overleden persoon aangetroffen. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen. Het onderzoek loopt nog steeds. Over de identiteit van het slachtoffer en de precieze omstandigheden is nog niets bekend. Maar kom meer te weten hierover via onze website zlv.nl.

0: groot artiest in Duitsland in de jaren 70. Jürgen Markus, Ein Festival der Liebe, was ook heel beroemd hier in Zuid-Limburg. Goed, we gaan naar politiek. We gaan naar de coalitiebreuk in Meersen.
1: Het regionieuws van Zuid-Limburg vandaag.
0: Het CDA is uit de Meersense coalitie gezet. Lokaal DNA en de VVD hebben het vertrouwen in die partij opgezegd nadat oud-wethouder Loek Bongraats opstapte vanwege een integriteitsonderzoek.
2: Een groter contrast met nu kun je niet krijgen. Dit is juni, 4 maanden geleden, toen de coalitie van Meersen haar programma en de wethouders presenteerde. Er waren grootse plannen en ook enthousiasme. Maar na enkele maanden is de feeststemming alweer voorbij. Het CDA wordt uit de coalitie gezet. En dat heeft allemaal te maken met het integriteitsonderzoek naar Loek Bongaerts. Die stapte enkele weken na zijn herbenoeming op vanwege een onderzoek dat naar hem liep. Voor de VVD en lokaal DNA was dat de reden om de samenwerking te verbreken.
3: Maar kijkend naar de toekomst en kijkend naar de opgaves die we hebben en als grootste partij ook de verantwoordelijkheid richting onze inwoners om die politieke en stabiele bestuurscultuur terug te hebben, hebben we besloten om nu te stoppen.
4: Zegt u nou dat eigenlijk met CDA die stabiele bestuurscultuur er niet kan zijn?
3: Nee, dat zeg ik niet. Maar de verantwoordelijkheid ligt wel dan, vinden wij, bij lokaal DNA's grootste partij om daar de juiste keuzes in te maken.
4: En is er geen vertrouwen in dat dat gaat lukken dan de komende 3,5 jaar met CDA?
3: Ja, want anders kom je niet tot deze besluit.
2: De coalitie in Meersen heeft nog een meerderheid. Zij het een kleine meerderheid, een krappe meerderheid. En dus is het de vraag wat de coalitiepartijen Lokaal DNA en de VVD nu gaan doen. Ze kunnen ervoor kiezen om gewoon met z'n tweeën verder te gaan, met dus een kleine meerderheid. Ze zouden er ook voor kunnen kiezen om er een derde partij bij te zoeken. En dan zouden ze bijvoorbeeld kunnen kijken naar het Brug M van Saskia Jansma. Voorheen waren die banden tussen Lokaal DNA en Brug M niet zo goed, maar Brug M heeft onder leiding van Saskia Jansma een soort megaandere koers ingezet, waardoor het zeker zou kunnen dat dat een kandidaat is om zich bij de coalitie te voegen. De fractievoorzitter van Brug M, Saskia Jansma, laat dan ook aan ZLV weten, zeker open te staan voor gesprekken. En dat zegt eigenlijk ook GM Meijers van Pro, de andere oppositiepartij, die zegt ook zeker open te staan voor gesprekken. En tussen laat de fractievoorzitter van het CDA, die dus uit de coalitie is gegooid, Agnes Jonkhout en ZLV weten het een pijnlijke situatie te noemen. Zo zegt ze, het is jammer voor eenieder, inwoners, ondernemers en de gemeente. En dan is er nog de provincie, wat gouverneur Emiel Roemer riep de gemeenteraad eerder op van het imago ruziegemeente af te komen. De vraag is of ze met wat ze nu gedaan hebben de coalitiepartijen gehoor geven aan die oproep van de gouverneur.
4: Is dit bestuurlijke stabiliteit voorgezien?
3: Zeker, hoor een moeilijke keuze bij. Bestuurlijke stabiliteit betekent niet dat je kost wat kost moet doorgaan. Bestuurlijke rust is om de zaken goed te regelen. We merken dat we in deze periode

de onderlinge samenwerking tussen raadsleden en verschillende fracties heel goed gaat. We merken ook dat het college heel veel energie uitstraalt om de opgaves op te pakken. Tijdens het profielschets presenteren merkte je ook dat de signalen die de gouverneur opvingt, dat die positief waren over de gemeente Meersen. Dus bestuurlijke rust, ja, daar horen ook moeilijke keuzes bij.

0: Twee artiesten die aan beide zijden van de oceaan woonden, opnamen en ook de video maakten. En technici die vlochten dat in elkaar. In 1986 was dat zeer uitzonderlijk. Tegenwoordig zie je bijna niet anders meer. On My Own was dat, gezongen door Michael McDonald en Patti LaBelle. En dat hoorde je in Vandaag Nieuws van ZLV. En we gaan van de zoetgevoelige muziek naar een kapelletreffen in Rotem.
1: Het regio nieuws van Zuid-Limburg vandaag.
0: In Rotem stond zondag helemaal in het teken van Egerlender en Böhmische blaasmuziek. In het gemeenschapshuis De Koel werd het kapelletreffen van Rotems Harmonie gehouden.
2: Van polka's en walsen tot marsen. De Rotemse Harmonie stelde een middag samen met verschillende blaaskapellen. Liefhebbers konden luisteren naar herkenbare klanken van de Egerlender en Böhmische muziek.
3: Voor de eerste keer gaan we nu kapelletref hebben georganiseerd. En ik hoop mede dat we een paar leden hebben die al heel graag Böhmische muziek maken. We hebben een van onze mensen op tuba. Die heeft vroeger bij Stanetski heeft hij voorgestaan eigenlijk altijd. Dus ze hebben de draad opgepakt en voor nu voor de eerste keer met eigen leden ook het kapelle treffen.
4: De jongens die spelen pas minder dan een jaar. En als ze dan zulke muziek naar voren kunnen brengen, een genre wat eigenlijk heden ten dagen niet meer gebruikelijk is met alle moderne muziek op tv. En, ik vind het geweldig. En ook, ja, je hebt gekeken en gezien en gehoord hoe zij er zelf van konden genieten.
2: De muziek wordt gespeeld met verschillende blaasinstrumenten. Samen zorgen die voor het herkenbare geluid van deze muziek.
5: De oude Böhmische bezetting is eigenlijk vier man klein koper. Dan praat ik over de korte bezetting. Vier man klein koper. Dat is een tenor, bariton, is bas, basklarinet, S-klarinet en slagwerk. En dan heb ze nog de naslag, zeg maar, het ritmegedeelte. Dat besteedt normaal gesproken uit twee trompetten en één tromboon.
6: En wat spelen we als eerste op de vrijdagavond? De Böhmische trom. Maar die spelen we nu niet. Nee, die spelen we nu niet.
4: Een muzikant die komt origineel uit Duitsland. En die wordt natuurlijk wel eens een keer geplaagd. Maar hij zat ook eigenlijk in die kapelmuziek in Duitsland. En ook in zijn woonplaats waar hij vandaan kwam. Zat hij ook in een andere harmonie in de kapelmuziek. En daar werd hier natuurlijk grapjes over gemaakt. Maar op een gegeven moment heeft hij gezegd, nou dan gaan wij het ook proberen. En hij heeft genoeg medestanders gekregen. En dat resulteert in dit wat u vandaag gehoord hebt.
2: Of het een blijvertje is, is nog niet zeker. Aan de muzikanten zal het in ieder geval niet liggen. Misschien staat er volgend jaar dus wel een tweede editie op de agenda.

0: één hit. All Over the World van de Beatles in 1964. Can't Buy Me Love, daarvoor Billy Joel uit 93. En The River of Dreams. Wij gaan eens even kijken naar het weerbericht.
1: Wat een weer. Dit is het weerbericht verzorgd door Meteo Heuveland.
0: Ja, vanavond komt er wat meer bewolking. Er staat een zwakke tot matige windkracht 2 tot 3 die uit het zuidoosten blaast. Morgen is het overwegend zonnig met vooral wat hoge bewolking, maar er schijnt de zon erheen en er valt geen neerslag uit. Richting de avond neemt de bewolking toe en kan er wat regen vallen. De temperatuur komt nog morgen uit op 28 graden. Gebruikelijk is voor deze regio 17 graden. En donderdag passeert een koufront dat tijdens de nacht al voor regen kan zorgen. Ook overdag is het overwegend zwaar bewolkt en kan er af en toe wat regen vallen. Er wordt in totaal niet meer dan 10 mm regen verwacht. Dat bijdraagt nauwelijks mee aan de vermindering van het neerslagtekort dat we nog steeds hebben. 260 mm groot. Met maximaal 21 graden wordt het donderdag, de eerste dag van oktober, een stuk koeler dan gebruikelijk. De actuele temperatuur in Nieswiller is 27 graden.
2: Hallo Gulpen Wittem, wij zijn ZLV Zuid-Limburg vandaag.

0: Kenmerkende stemgeluid van Roy Orbison. Heel lang geleden, 1962, was dit Dream Baby. En ook uit 66, uit de jaren 60, de Winchester Cathedral van de New Vaudeville Band. Die draaide ik daarvoor. Goed, we gaan naar een aantal korte berichten. Onder andere een student die geschorst is aan de Universiteit Maastricht. Chris Schroef, die geïnstalleerd is als nieuw statenlid voor de VVD in Limburg. En we beginnen met burgemeester Nicola Ramakers, die haar besluit beverdedigt. U hoort daar meer over via Marianne Wassink van ZLV Nieuws.
1: Het regio nieuws van Zuid-Limburg vandaag.
2: Burgemeester Nicole Ramakers van Gulpen-Wittem verdedigt de besloten bijeenkomst over de opvang van asielzoekers in Gulpen-Wittem. Volgens haar is daar geen geheime lijst met mogelijke opvanglocaties besproken. De informatie uit de bijeenkomst is later volledig openbaar gemaakt. De volledige oppositie verliet uit onvrede die vergadering. Ramakers betreurt het omdat zij daardoor een deel van de toelichting hebben gemist. Een concrete locatie voor de opvang van asielzoekers is er volgens de gemeente nog niet. En de Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza voorlopig geschorst, melden onder andere het AD en De Telegraaf. In een video kijkt hij naar beelden van Hamas-leden tijdens de aanval van 7 oktober. En daarbij zegt hij, dat ben ik. En waarmee hij lijkt te claimen betrokken te zijn geweest bij het bloedbad. De universiteit vreest voor onrust onder studenten en medewerkers. En daarom mag hij voorlopig geen lessen volgen. Chris Schroef uit Schin op Geul is vrijdag geïnstalleerd als nieuw statenlid voor de VVD Limburg. De 25-jarige Schroef voelt Sjoerd Malee op, die wethouder is geworden in Hilvarenbeek. Schroef is ook raadslid in Valkenburg en die lokale politieke ervaring neemt hij mee naar het gouvernement. Met de komst van Schroef is de VVD Limburg statenfractie weer compleet.

0: In zijn nadagen 1999 maakte hij nog deze kleine hit Cloud No. 9, Bryan Adams uit Canada afkomstig. Fijn dat je luistert naar vandaag nieuws van ZLV. Zit je aan tafel, dan wens ik je smakelijk eten. Ben je onderweg, luister naar de volgende korte berichten.
1: Het regio nieuws van Zuid-Limburg.
0: Het beeld van de heilige Camillus aan de T-splitsing van de Heuvel en de Vaalserhaagweg in Vaals wordt gerestaureerd. Het beeld afkomstig van het voormalige klooster raakte beschadigd doordat meerdere verflagen door vocht en weersinvloeden loslieten. Het comité Kruisen gemeente Vaals neemt de restauratie op zich. Eerst moet de steen drogen en daarna wordt het beeld, dat volgens het comité is gemaakt door kunstenaar Frans Griesenbrock, zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat hersteld.
2: Vandaag nieuws.
0: Op de plek van de voormalige basisschool De Kring in De Heeg in Maastricht moeten 34 appartementen komen. De gemeente heeft daarvoor een intentieovereenkomst gesloten met de RO-groep. Het plan bestaat uit maximaal 6 bouwlagen en richt zich onder meer op starters en kleinere huishoudens. Eerst wordt onderzocht of het plan haalbaar is. In oktober worden omwonenden geïnformeerd.

de da-da-da van de Police, kinderpraat. Maar toch een grote hit in 81. En daarvoor George Harrison en What Is Life. Vanaf 7:30 kun je het ZLV-nieuws op tv zien met onder andere... werkgroep uit Schinop Geul ontvangt de Vredesprijs voor hulp aan Oekraïners. Kleeberg Cyclecross in Mechelen en de Burendag in de Emmerberg... en de Burendag in Broekum-Noord in Valkenburg. Dus dit is vanaf 7:30 met nog meer nieuws te zien... en het wordt doorlopend herhaald. Actueel nieuws lees je de hele dag door via onze app en website. En zometeen het Radio Streeknieuws. Ik wens je een fijne avond. En tot besluit is hier Roger Whittaker en de Mexican Whistler. Tot morgen.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 6 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. De schorsing van een Gazaanse student aan de Universiteit Maastricht leidt tot politieke vragen in Maastricht en Den Haag. Lokale partijen willen weten wat de gemeente en universiteit wisten en of extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn. Ook in de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de screening en verblijfstatus van de student. De student werd geschorst na een video waarin hij zegt "This is me" bij beelden van Hamas-leden. Burgemeester Daan Prevo van Valkenburg aan de Geul baalt ervan dat de bokkenmert dit najaar niet doorgaat. Volgens hem ligt de oorzaak bij de organisatie die de vergunningsaanvraag te laat indiende. Daardoor kon het veiligheidsteam de aanvraag niet meer beoordelen. Prevo zegt dat de gemeente vorig jaar al een uitzondering maakte en dat nu niet opnieuw wilde doen. Hij noemt het een enorm gemiste kans. De provincie Limburg wil het beverbeheer aanscherpen. In de provincie leven inmiddels naar schatting 3.000 tot 4.000 bevers. Die veroorzaken volgens de provincie steeds vaker schade en risico's voor gebouwen, infrastructuur en waterveiligheid. Gedeputeerde Leon Faase wil daarom ook praten over een mogelijk maximum aantal bevers. Daarnaast worden risicolocaties onderzocht waar mogelijk geen bevers mogen komen. En dan nog het weerbericht. Vanavond komt er wat meer bewolking. Er staat een zwakke tot matige wind, kracht 2 tot 3... uit het zuidoosten. Tot morgenmiddag zijn er perioden met zon en is het droog. Bij genoeg zon kan het kwik morgen oplopen tot 28 graden. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 7 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. De schorsing van een Gazaanse student aan de Universiteit Maastricht leidt tot politieke vragen in Maastricht en Den Haag. Lokale partijen willen weten wat de gemeente en universiteit wisten en of extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn. Ook in de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de screening en verblijfstatus van de student. De student werd geschorst na een video waarin hij zegt "This is me" bij beelden van Hamas-leden. Burgemeester Daan Prevo van Valkenburg aan de Geul baalt ervan dat de bokkenmerd dit najaar niet doorgaat. Volgens hem ligt de oorzaak bij de organisatie die de vergunningsaanvraag te laat indiende. Daardoor kon het veiligheidsteam de aanvraag niet meer beoordelen. Prevo zegt dat de gemeente vorig jaar al een uitzondering maakte en dat nu niet opnieuw wilde doen. Hij noemt het een enorm gemiste kans. De provincie Limburg wil het beverbeheer aanscherpen. In de provincie leven inmiddels naar schatting 3 tot 4.000 bevers. Die veroorzaken volgens de provincie steeds vaker schade en risico's voor gebouwen, infrastructuur en waterveiligheid. Gedeputeerde Leon Faase wil daarom ook praten over een mogelijk maximum aantal bevers. Daarnaast worden risicolocaties onderzocht waar mogelijk geen bevers mogen komen. En dan nog het weerbericht. Vanavond komt er wat meer bewolking. Er staat een zwakke tot matige wind, kracht 2 tot 3, uit het zuidoosten. Tot morgenmiddag zijn er perioden met zon en is het droog. Bij genoeg zon kan het kwik morgen oplopen tot 28 graden. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 8 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. De schorsing van een Gazaanse student aan de Universiteit Maastricht leidt tot politieke vragen in Maastricht en Den Haag. Lokale partijen willen weten wat de gemeente en universiteit wisten en of extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn. Ook in de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de screening en verblijfstatus van de student. De student werd geschorst na een video waarin hij zegt "This is me" bij beelden van Hamas-leden. Burgemeester Daan Prevo van Valkenburg aan de Geul baalt ervan dat de bokkenmerd dit najaar niet doorgaat. Volgens hem ligt de oorzaak bij de organisatie die de vergunningsaanvraag te laat indiende. Daardoor kon het veiligheidsteam de aanvraag niet meer beoordelen. Prevo zegt dat de gemeente vorig jaar al een uitzondering maakte en dat nu niet opnieuw wilde doen. Hij noemt het een enorm gemiste kans. De provincie Limburg wil het beverbeheer aanscherpen. In de provincie leven inmiddels naar schatting 3 tot 4.000 bevers. Die veroorzaken volgens de provincie steeds vaker schade en risico's voor gebouwen, infrastructuur en waterveiligheid. Gedeputeerde Leon Faase wil daarom ook praten over een mogelijk maximum aantal bevers. Daarnaast worden risicolocaties onderzocht waar mogelijk geen bevers mogen komen. En dan nog het weerbericht. Vanavond komt er wat meer bewolking. Er staat een zwakke tot matige wind, kracht 2 tot 3, uit het zuidoosten. Tot morgenmiddag zijn er perioden met zon en is het droog. Bij genoeg zon kan het kwik morgen oplopen tot 28 graden. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

Wij zijn ZLV, Zuid-Limburg vandaag.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 9 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. De schorsing van een Gazaanse student aan de Universiteit Maastricht leidt tot politieke vragen in Maastricht en Den Haag. Lokale partijen willen weten wat de gemeente en universiteit wisten en of extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn. Ook in de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de screening en verblijfstatus van de student. De student werd geschorst na een video waarin hij zegt "This is me" bij beelden van Hamas-leden. Burgemeester Daan Prevo van Valkenburg aan de Geul baalt ervan dat de bokkenmert dit najaar niet doorgaat. Volgens hem ligt de oorzaak bij de organisatie die de vergunningsaanvraag te laat indiende. Daardoor kon het veiligheidsteam de aanvraag niet meer beoordelen. Prevo zegt dat de gemeente vorig jaar al een uitzondering maakte en dat nu niet opnieuw wilde doen. Hij noemt het een enorm gemiste kans. De provincie Limburg wil het beverbeheer aanscherpen. In de provincie leven inmiddels naar schatting 3.000 tot 4.000 bevers. Die veroorzaken volgens de provincie steeds vaker schade en risico's voor gebouwen, infrastructuur en waterveiligheid. Gedeputeerde Leon Faase wil daarom ook praten over een mogelijk maximum aantal bevers. Daarnaast worden risicolocaties onderzocht waar mogelijk geen bevers mogen komen. En dan nog het weerbericht. Vanavond komt er wat meer bewolking. Er staat een zwakke tot matige wind, kracht 2 tot 3, uit het zuidoosten. Tot morgenmiddag zijn er perioden met zon en is het droog. Bij genoeg zon kan het kwik morgen oplopen tot 28 graden. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 10 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. De schorsing van een Gazaanse student aan de Universiteit Maastricht leidt tot politieke vragen in Maastricht en Den Haag. Lokale partijen willen weten wat de gemeente en universiteit wisten en of extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn. Ook in de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de screening en verblijfstatus van de student. De student werd geschorst na een video waarin hij zegt "This is me" bij beelden van Hamas-leden. Burgemeester Daan Prevo van Valkenburg aan de Geul baalt ervan dat de bokkenmerd dit najaar niet doorgaat. Volgens hem ligt de oorzaak bij de organisatie die de vergunningsaanvraag te laat indiende. Daardoor kon het veiligheidsteam de aanvraag niet meer beoordelen. Prevo zegt dat de gemeente vorig jaar al een uitzondering maakte en dat nu niet opnieuw wilde doen. Hij noemt het een enorm gemiste kans. De provincie Limburg wil het beverbeheer aanscherpen. In de provincie leven inmiddels naar schatting 3 tot 4.000 bevers. Die veroorzaken volgens de provincie steeds vaker schade en risico's voor gebouwen, infrastructuur en waterveiligheid. Gedeputeerde Leon Faase wil daarom ook praten over een mogelijk maximum aantal bevers. Daarnaast worden risicolocaties onderzocht waar mogelijk geen bevers mogen komen. En dan nog het weerbericht. Vanavond komt er wat meer bewolking. Er staat een zwakke tot matige wind, kracht 2 tot 3, uit het zuidoosten. Tot morgenmiddag zijn er perioden met zon en is het droog. Bij genoeg zon kan het kwik morgen oplopen tot 28 graden. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 11 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. De schorsing van een Gazaanse student aan de Universiteit Maastricht leidt tot politieke vragen in Maastricht en Den Haag. Lokale partijen willen weten wat de gemeente en universiteit wisten en of extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn. Ook in de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de screening en verblijfstatus van de student. De student werd geschorst na een video waarin hij zegt "This is me" bij beelden van Hamas-leden. Burgemeester Daan Prevo van Valkenburg aan de Geul baalt ervan dat de bokkenmerd dit najaar niet doorgaat. Volgens hem ligt de oorzaak bij de organisatie die de vergunningsaanvraag te laat indiende. Daardoor kon het veiligheidsteam de aanvraag niet meer beoordelen. Prevo zegt dat de gemeente vorig jaar al een uitzondering maakte en dat nu niet opnieuw wilde doen. Hij noemt het een enorm gemiste kans. De provincie Limburg wil het beverbeheer aanscherpen. In de provincie leven inmiddels naar schatting 3.000 tot 4.000 bevers. Die veroorzaken volgens de provincie steeds vaker schade en risico's voor gebouwen, infrastructuur en waterveiligheid. Gedeputeerde Leon Faase wil daarom ook praten over een mogelijk maximum aantal bevers. Daarnaast worden risicolocaties onderzocht waar mogelijk geen bevers mogen komen. En dan nog het weerbericht. Vanavond komt er wat meer bewolking. Er staat een zwakke tot matige wind, kracht 2 tot 3, uit het zuidoosten. Tot morgenmiddag zijn er perioden met zon en is het droog. Bij genoeg zon kan het kwik morgen oplopen tot 28 graden. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van middernacht.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. De schorsing van een Gazaanse student aan de Universiteit Maastricht leidt tot politieke vragen in Maastricht en Den Haag. Lokale partijen willen weten wat de gemeente en universiteit wisten en of extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn. Ook in de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de screening en verblijfstatus van de student. De student werd geschorst na een video waarin hij zegt "This is me" bij beelden van Hamas-leden. Burgemeester Daan Prévost van Valkenburg aan de Geul baalt ervan dat de Bokkenmerd dit najaar niet doorgaat. Volgens hem ligt de oorzaak bij de organisatie, die de vergunningsaanvraag te laat indiende. Daardoor kon het veiligheidsteam de aanvraag niet meer beoordelen. Prévost zegt dat de gemeente vorig jaar al een uitzondering maakte en dat nu niet opnieuw wilde doen. Hij noemt het een enorm gemiste kans. De provincie Limburg wil het beverbeheer aanscherpen. In de provincie leven inmiddels naar schatting 3000 tot 4000 bevers. Die veroorzaken volgens de provincie steeds vaker schade en risico's voor gebouwen, infrastructuur en waterveiligheid. Gedeputeerde Leon Fasen wil daarom ook praten over een mogelijk maximum aantal bevers. Daarnaast worden risicolocaties onderzocht waar mogelijk geen bevers mogen komen. En dan nog het weerbericht. Vanavond komt er wat meer bewolking. Er staat een zwakke tot matige wind, kracht 2 tot 3, uit het zuidoosten. Tot morgenmiddag zijn er perioden met zon en is het droog. Bij genoeg zon kan het kwik morgen oplopen tot 28 graden. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 1 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. De schorsing van een Gazaanse student aan de Universiteit Maastricht leidt tot politieke vragen in Maastricht en Den Haag. Lokale partijen willen weten wat de gemeente en universiteit wisten en of extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn. Ook in de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de screening en verblijfstatus van de student. De student werd geschorst na een video waarin hij zegt "This is me" bij beelden van Hamas-leden. Burgemeester Daan Prevot van Valkenburg aan de Geul baalt ervan dat de bokkenmerd dit najaar niet doorgaat. Volgens hem ligt de oorzaak bij de organisatie, die de vergunningsaanvraag te laat indiende. Daardoor kon het veiligheidsteam de aanvraag niet meer beoordelen. Prevot zegt dat de gemeente vorig jaar al een uitzondering maakte en dat nu niet opnieuw wilde doen. Hij noemt het een enorm gemiste kans. De provincie Limburg wil het beverbeheer aanscherpen. In de provincie leven inmiddels naar schatting 3000 tot 4000 bevers. Die veroorzaken volgens de provincie steeds vaker schade en risico's voor gebouwen, infrastructuur en waterveiligheid. Gedeputeerde Leon Fasen wil daarom ook praten over een mogelijk maximum aantal bevers. Daarnaast worden risicolocaties onderzocht waar mogelijk geen bevers mogen komen. En dan nog het weerbericht. Zeker tijdens de ochtend en vroege middag zijn er perioden met zon en is het droog. Bij genoeg zon kan het kwik oplopen tot 28 graden. Later in de middag wordt de bewolking vanuit het westen dikker. Pas laat in de avond en in de nacht na donderdag gaat het regenen. Het zijn dan langere perioden met regen en buien. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 2 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. De schorsing van een Gazaanse student aan de Universiteit Maastricht leidt tot politieke vragen in Maastricht en Den Haag. Lokale partijen willen weten wat de gemeente en universiteit wisten en of extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn. Ook in de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de screening en verblijfstatus van de student. De student werd geschorst na een video waarin hij zegt "This is me" bij beelden van Hamas-leden. Burgemeester Daan Prevot van Valkenburg aan de Geul baalt ervan dat de bokkenmerd dit najaar niet doorgaat. Volgens hem ligt de oorzaak bij de organisatie die de vergunningsaanvraag te laat indiende. Daardoor kon het veiligheidsteam de aanvraag niet meer beoordelen. Prevot zegt dat de gemeente vorig jaar al een uitzondering maakte en dat nu niet opnieuw wilde doen. Hij noemt het een enorm gemiste kans. De provincie Limburg wil het beverbeheer aanscherpen. In de provincie leven inmiddels naar schatting 3000 tot 4000 bevers. Die veroorzaken volgens de provincie steeds vaker schade en risico's voor gebouwen, infrastructuur en waterveiligheid. Gedeputeerde Leon Fasen wil daarom ook praten over een mogelijk maximum aantal bevers. Daarnaast worden risicolocaties onderzocht waar mogelijk geen bevers mogen komen. En dan nog het weerbericht. Zeker tijdens de ochtend en vroege middag zijn er perioden met zon en is het droog. Bij genoeg zon kan het kwik oplopen tot 28 graden. Later in de middag wordt de bewolking vanuit het westen dikker. Pas laat in de avond en in de nacht naar donderdag gaat het regenen. Het zijn dan langere perioden met regen en buien. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.